0: Niks, ik zie enkel zie.
1: Een vraag misschien wel.
0: Ik hang er eigenlijk aan 4 uur.